tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt door die nacht.

0: Doe maar millions. Staan een kans om jouw deel van 30 miljoen rand in contant en prijzen te winnen. Plus, spaar op Fatties & Monies, Spaghetti of Macaroni, 500 gram voor 15,99 elk. En Sunlight Handwaspoeier, 2 kilogram voor 54,99. Aanbiedingen geldig tot 7 juni. Wees en wees geld. Slechts bij ShopRite.
1: Die komende seizoen is daar meer voor allemaal met Celsi. Tekenen. Of gradeer op na enige Elevate contract, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in contant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
1: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Daniel Gerard, Franse sanger, met die Engelse weergawe van Butterfly. Ons het ook geluister na Santa Maria van Alan Garrity en ook Sonja Harold Ober Amergau. Hier is alles die muziek wat Karen van Hilton gevra het. Sy is van DV4 en vereniging. Sy sê, dit is alles liedjies met mooie wysies en mooie woorde. Oeh, Karen, hier stem een paar mense op die SMS-lijn met jou saam. Rensha Jacobs en Carlton wil sê, ek geniet die muziek prachtig. Ria sê, ai my, die muziek laat my verlang vandag. Reginald sê, thank you, the music selection is very pleasant and a pleasure to hear. En dan sê Rina van Rustenburg, dat is hartsmuziek uit die boonste rakke. Praat jy, Rina. Gij Korsten sluit die speelhuis af hier vandag met Lied van die Lewe.

0: Dit is Stella met Dis a Dance, voor het Rod Stewart, The Motown Song. Net hierna vandagse afstof.
1: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjubaar. Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Fritz Besuidnout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alait de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: En vandag se afstof. 1 Junie 2002. Toe word die Tsjechiese Republiek die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling. Verlede jaar is daar ook in Australië versoek tot die tipe wetgewing gerig. Hierdie klank kom van Sky News in Australië.
2: We may not think twice about switching on a light, but this small task is having a big impact on our environment and our economy.
3: It is the fastest growing pollution in the world, 10% year on year. So if you imagine plastic growing that quickly, we'd be definitely doing something about it.
2: The Australasian Dark Sky Alliance has been working since 2019 to protect the night for people, wildlife and future generations. And it has just launched its biggest campaign yet. It's calling for national legislation for light pollution regulation and dark sky preservation.
3: For governments, it's a win-win. You know, we're not only helping the environment, but we are reducing that carbon footprint for energy, which is all of a dollar value, really.
0: Mijn show volgende. Wish me a rainbow.

0: It's run to you uit 1984. Wat een vat ons vorentoe? Dis jou keuse en jy laat weet ons per SMS 45889. R50 per boodskap. Is dit Michael Bolton? Is dit Brian Adams? Dankie Phil.
1: Dankie.
0: Ons maak nog musiek. Hierdie is Droomsindroom.

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden, wat zit mij toegelaat. Ver weg genoeg om die mee te wezen.

vraag ik dit in nacht in slotte hier op mij dier. Geen whisky om mij te maken vergeten.

Van Throwing Copper Off is live met I Alone. Jy luister na RSG, ek sê teen Driek. Het blijf my een van live se beste vrystellings was die Throwing Copper album gewees. En toe ek die voorreg gehad het om te gesels met Ed Kowalczyk, het ons nogal breedvoerig daarover gepraat. Sal een dag bietjie weer teruggaan na die argiefmateriaal en die onderhoud vir jou opdiep. Is RSG van jy luister, die krans landwijd op 100 tot 104 FM, wereldwijd RSG.co.za. Skuif na Sheryl Crow toe met Real Gone, liekie wat geskryf is vir die animatie rolprent Cars, en dit het Sheryl Crow eindelijk bekendgestel aan een baie jonger generatie, net na Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue.

Vyf voor nege as ek Hatfield sien, en die kuier vir die aand is in Duncanstraat. McGillis tot McGillis my gitaar geslaan, en my Malonies gestaan, op het donderdag aan. Op het donderdag aan.

Maak ik koffers vol, nee die koffie blijft lang. Om mij warm te maken. Mij warm te maken. Jij hebt gezegd vanavond, zal ik om luister

0: luistert van mij, weer zulke tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd.
1: Hallo Etienne, kan jy asseblief vir my speel, mag ek maar van Dani Neas, baie dankie, Susan van Primrose.

Naand Etienne, hoop het gaan goed aan jou kant. Kan jy vir ons asseblief Missing van Vangelis speel? Groete hier van Morney en Heaven van der Merwe uit Woester. Bye bye.

Quella Quella deur Mafiki Zolo en Yuma Sekela. Mango Groove vermaak jou nou met Special Star.